0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering 2026 is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-spelserie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Gek op Halloween.
4: Of het Oktoberfest.
5: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
6: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
7: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag op Coming Out Day een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen het door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met de vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt in de VS zelden voor en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
7: Van wereldclubs tot verborgen parels.
6: FCSurprise.nl.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Weet jij Verschuren met het NOS-journaal? De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en in het noorden. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
0: Dit is Merwe Radio.
7: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Het weer, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Het wordt 14 tot 18 graden.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie staat nu gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
2: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
1: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator.
3: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. Hè? We zitten geloof ik op 800 afleveringen. Een prijs in je eentje is leuk. Omdat je met je team een prijs kunt vieren, dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
1: De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. In de middag en avond vallen er ook buien. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Gek op Halloween.
5: Of het Oktoberfest.
6: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
7: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
8: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een record aantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Waarschijnlijk doet een record aantal mee doordat recent uit onderzoek is gebleken dat de homo-acceptatie is gedaald. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was nog tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het weer bewolkt en regen. Het wordt 14 tot 18 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een recordaantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemers COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
2: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
1: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassingen is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
3: We gaan aan de slag met de opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
1: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op een recordaantal scholen wordt vandaag paarse kleding gedragen door scholieren en docenten. Zo laten ze zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Dat record komt volgens initiatiefnemer COC waarschijnlijk door het rapport over de dalende homo-acceptatie. De Franse onderwijsminister wil vanaf volgende week 3000 invalleerkrachten inzetten om de problemen in het onderwijs op te lossen. In Frankrijk protesteren leerlingen al ruim een week tegen het lerarentekort. De brandweer in Amsterdam is uren bezig geweest met het blussen van een brand in het Olympisch Stadion. Omwonenden hadden last van zwarte stinkende rook. Volgens de brandweer zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Het weer bewolkt en regen. Het wordt 14 tot 18 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
2: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
1: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen, kunnen dat vandaag anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus en de burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
3: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. In garage, box, op zolders, soms onder een bed. En dat is buitengewoon gevaarlijk.
1: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
5: Gek op Halloween.
6: Of het Oktoberfest.
7: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
8: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mamdani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mamdani zegt dat hij president Trump gaat bellen en gaat eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de mannen op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven er op lange termijn problemen ontstaan. Op de A1 is vannacht een man uit een brandende auto gered. Tussen Badmen en Deventer was een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden en daarna in brand gevlogen. De bestuurder van de bus zat bekneld en kon niet zelf uit het voertuig komen. Mensen die toevallig langs reden, redden hem en voorkwamen zo dat de man levend zou verbranden, meldt RTV Oost. Dan het weer, bewolking en vanuit het westen regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, wel meer zon dan. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com. Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen. Zo is er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar de 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit die brandende auto komen. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
8: Van wereldclubs tot verborgen parels.
7: FCSurprise.nl.
9: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS, het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit, omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat twee ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon, het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Gek op Halloween?
4: Of het Oktoberfest?
5: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
6: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
7: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
8: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst had de man uit de Dominicaanse Republiek geen geldige documenten. De burgemeester van New York eist van president Trump dat ICE zich terugtrekt uit de stad. In Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze wilden de wapenvergunning van een man controleren toen hij zijn wapen trok. Daarna verstopte hij zich in zijn huis en blokkeerde de deur. De politie gebruikte explosieven om binnen te komen. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 200 mensen. De vorige raad was nog tegen de komst, maar er is een nieuw voorstel gedaan waarin meer rekening is gehouden met de sociale veiligheid. Het weer bewolkt en regen. Het wordt 14 tot 18 graden.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: Uw bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, zoals Nelson Mandela. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug, zegt hij. Dan het weer, bewolking en veel buien. Het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief btw. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Het vakantiefestival komt er weer aan.
6: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Het gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Ook 2 vrouwen uit Marokko en Algerije kwamen om het leven. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat sinds augustus al niet meer. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand verdwenen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. In totaal namen de dieven 4 schilderijen uit het Musée Renoir mee. De waarde van die werken ligt rond de 9 miljoen euro in totaal. De inbrekers wisten binnen 3 minuten binnen te komen, de doeken te stelen en ongezien weg te komen. 2 dieven lieten tijdens hun vlucht 2 schilderijen achter in de tuin van het museum. En woensdag hield de Franse politie 6 verdachten aan vanwege de diefstal. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de interland tussen Nederland en Duitsland, vorige maand krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. En ook krijgt hij een boete van 100 euro. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel.
9: U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
10: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
1: Dit is Merwe Radio.

0: 104 FM of de kabel is dit Merwe Radio.
1: Merwe Radio.
0: Merwe Radio.

0: met de Nederlandse top 10.
1: Ja, een zeer goedemiddag vanuit de studio in Sliedrecht. Mijn naam is Arie Holland met de NL Top 10. Weer natuurlijk bij Merwe Radio. Ja, het is bijna weer weekend. Nog een paar uurtjes en dan gaan we dat weer lekker vieren met z'n allen. Maar eerst nog lekker die NL Top 10. We hebben weer een heerlijke lijst. En natuurlijk ook weer de hittip top 3 van deze week. En ja, veel en veel lekkere muziek op deze heerlijke vrijdagmiddag.
2: Dit is de DJ Holland Show met de NL Top 10.

0: lekkerste muziek bij Merwe Radio.
1: Ja, Dirk Vink met zijn nieuwe hit. Jij bent degene. Een lekkere nieuwe plaat om weer lekker mee te starten. We gaan lekker beginnen met die NL Top 10. Ja, we hebben een nieuwe nummer 10 binnen deze week. Van Raymond Hermans. Ons pakken ze niet. Op de

Raymond Hermans, ons pakken ze niet. Ja, de nummer 10 van deze week. En ook binnengekomen op nummer 10, ja ja. We gaan lekker verder met de volgende plaat zo. En dat is van Erik Klinken, Door het oog van de naald. Maar even nog wat lokaal nieuws tussendoor. Ja, er is geen ontheffing verleend aan het vuurwerk afsteken eind van dit jaar. Want ze vinden toch dat de veiligheid toch voorgaat. En dat kan ik wel een beetje begrijpen. Burgemeester Jan de Vries heeft dit echt besloten. En ja, het is natuurlijk een algemeen vuurwerkverbod is ingegaan. Er waren natuurlijk wat regels om eventueel ontheffing aan te vragen voor zijn verenigingen. Maar ja, toch is besloten om dit niet te gaan doen. En dat heeft een aantal...

eventueel gewonden af te gaan vuren. En daarom is ook besloten om geen ontheffing te gaan verlenen aan verenigingen en dat soort dingen. En ik kan dat wel een klein beetje begrijpen.

0: toch? Ja. Gewoon lekker ouderwets. Sterretje in de hand. Met z'n allen buiten met een glaasje champagne. Dan gaat dat ook wel goed komen, denk ik. Dus dat is besloten. Inmiddels in de Raad van Sliedrecht. Goed, we gaan verder met de nummer 9. Ik zei het al, Erik Klinken. Door het oog van de naald.
1: Nummer 9.
2: Hey, shit.

0: lekkerste muziek bij Merwe Radio.
1: Dit is de DJ Holland Show, show met NL Top 10.
2: Ja, dat was hij. Erik Klinken. Door het oog van de naald. Ook nieuw binnengekomen in de NL Top 10. Ja, het was afgelopen donderdag. Rond de klok van 20:30. Was er een kleine schoorsteenbrand. In de Haringvlietstraat. Ze waren er gelukkig op tijd bij de brandweer. En ze hebben daar het vuur snel onder controle. Ja, ik zeg dit eigenlijk. Want straks gaat het toch allemaal weer wat kouder worden. En dan gaan de mensen toch allemaal weer een beetje een open haartje aansteken. Dus mijn advies, laat die schoorsteen nog wel even vegen. Want het is zomaar gebeurd. Want we gaan straks toch weer de kou in. En dan zijn er toch mensen die toch graag lekkere vuurtje willen stoken. Ja, is natuurlijk hartstikke gezellig. Maar daar zijn er natuurlijk wel haken en ogen aan. De onderhoud, dat wordt nog wel eens vergeten. Dus bij deze het advies van de brandweer, laat het nog even nakijken voordat u echt uw open hart weer aan gaat steken. Want je wil dit toch echt niet meemaken, lijkt me. Goed, we gaan verder met de NL Top 10, nummer 8. Deze week ook nieuw binnengekomen in die top 10. Daniel van Os met Hart Duquette.

0: Muziek, nieuws en informatie.
1: Ja, Diavels met Hard to Get. Dat is op de nummer 8, ook nieuw binnen deze week. En ja, dat gaat nog wel een plaatje worden die nog wat gaat stijgen, denk ik. Goed, we hadden vorige week hadden we het al aangekondigd dat Sliedrecht, de vrouwen van Sliedrecht Sport, een bepaalde wedstrijd moeten spelen. Nou, ze hebben het gewonnen hoor. Afgelopen

waren echt heerlijk bezig, zeg. Ja, ze hebben weer de Supercup gewonnen in 2026. Geweldig. Gefeliciteerd vanaf deze kant natuurlijk. En ja, dat mag best wel gevierd worden. Ook nog ander nieuws.

het programma heb gewonnen. Het was een groot feest, had ik begrepen. En ja, het is nog laat geworden, waarschijnlijk. Dat denk ik wel, is een afterparty. Ik denk dat jullie dat allemaal wel gezien hebben. Dus

0: samen.
1: Ik wens jullie een houden van...
2: Het klinkt zo mooi.
0: Ik ben...
3: Van Monsterhit.
0: Van Monsterhit.
3: Tot Leverslied.
0: Hier hoor je jouw favoriet.
3: DJ Holland Show.
2: Samuel Welten met het nummer Boom met Rouzo. En dat allemaal op de nummer 6 positie, ja. Het is inmiddels 2 minuten over 3:30 geworden, zie ik. Nee, 3. Ja, nee, 3:30, toch? Ja, 3:30 zit er. Ja, toch wel. Ja, ik moet echt even wennen aan die vrijdag, hoor. Want, ja... Goed, we gaan lekker even terug in de tijd. Ik denk dat het wel een plaat is waar we zeggen van... ja, die is wel toepasselijk. Het is een plaat van Gerard Cox. Ja, die gaan we draaien. We gaan lekker terug in de tijd. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Nou, als ik naar buiten kijk... ja, denk het wel. Ik denk dat het nu toch wel een klein beetje over is. Maar ja, volgende week blijft het wel toch rond de 15 graden, zag ik. Dus ja, echt koud is het dan ook niet. Maar ja, het is weer nat aan het worden, ja, voor de natuur natuurlijk geen probleem. Je hebt het hard genoeg nodig. Want ja, het is toch nog vrij droog. Ja, waar de anderen te veel hebben, hebben wij wel eens een beetje te weinig. En het is ook wel eens andersom, hè. Dat het hier te veel valt en daar weer te weinig. Ja, de natuur is toch een beetje in de war af en toe. Van de week liep ik eventjes hier door de straat heen. En dan heb je bij mij erachter een parkje. En het was ook wel leuk. Dan zag ik 2 egeltjes. Hartstikke lief. Met moeders al. Ja, lopen. Ja, dus heel graag. Heel leuk. 2 van die kleine egeltjes. Ja, die gaan nou ook weer een beetje een plekje zoeken, hè. Voor de winter. Ja, dat gaan ze zeker doen. Die gaan lekker een winterslaapje houden. Nou, gelijk hebben ze. Ja, de bladeren gaan ook aardig van de bomen. Ik heb daar ook nog een waarschuwing voor. Kijk een beetje uit als er op fietspaden bladeren liggen. Want ja, dat kan wel eens glad zijn natuurlijk vandaag. Zeker met die regen. En ja, er komen aardig wat van de bomen af. Dus ja, bij die bladeren. Op die fietspaden, maar ook op de wegen. Kijk een beetje uit, want ja, ik heb al verschillende mensen toch al onderuit zien gaan. En ja, dat is niet lekker natuurlijk. En ja, mocht je op een elektrisch fiets draaien, rijden, doet dat in ieder geval wel je helm op. Want dat zal ik zeker adviseren in deze tijd. Goed, we gaan terug. Gerard Cox, het is weer voorbij deze zomer. Deze man is natuurlijk zeer bekend geworden als zanger, cabaretier en ja, natuurlijk ook prachtige nummers gemaakt.
3: Terug in de tijd, terug in de tijd, terug.

0: met de Nederlandse top 10.
1: Ja, ome Joop, een lekkere oude plaat met Nee, nou wordt hij mooi. Ja, lekkere gouden ouwe. Goed, het is bijna tijd om de nieuwe alarmschijf bekend te maken. En dat allemaal hier bij Merwe Radio, ondergetekende Arie Holland. Ja, het is inmiddels 13 minuten voor 4 geworden. Straks natuurlijk in het tweede deel, ja, daar gaan we natuurlijk de hit tip top 3 doen. En dan gaan we lekker aftellen naar de nummer 1 die in die NL top 10. Goed, nu eerst nog even de alarmschijf deze week. En dat is geworden Jan Spijkerman met In Mijn Café.
2: Op 105.4 FM.

0: Ja, lieve mensen, het eerste deel zit er bijna weer op. We gaan zo even naar de reclame hier bij Merwe Radio. En dan ben ik lekker weer bij u terug. Ik zou zeggen, tot zometeen!
1: Welkom terug naar de commercials.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. 3 ontslagen medewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een brief voor een angstcultuur. Die brief hebben ze ook op sociale media gezet. De 3 denken dat ze zijn ontslagen omdat ze kritiek hadden op de veiligheid van AI-modellen. Ze zijn bang dat andere medewerkers nu niks meer durven te zeggen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen anoniem en zonder boete inleveren. Dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds augustus verboden. Vandaag was de laatste dag van de campagne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn zaterdag zo'n 30.000 flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op 5 miljoen euro. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. En alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. Dan het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Morgen veel regen en wind, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
8: Welkom terug naar de commercials.

Muziek, nieuws en informatie. De hittip nummer 3 bij de DJ.

Ja, dat was de hittip nummer 2, of 3, sorry, van deze week. En dat was een lekkere plaat van Jurgen Kerst. Hoe zou jij doen? We zijn weer terug. Het is inmiddels bijna 8 minuten over 4 geworden. We gaan aftellen naar de nummer 1 van deze week. En ja, de hittip nummer 3, ja, die heeft u net gehad. Straks de hittip nummer 2 en de nummer 1. En we gaan nu verder met de NL Top 10. Nummer 5, ja ja, ze is een plekje gestegen van vorige week. Ja ja, Santana Steenwijk met een lik genoeg. Hier komt ze.

0: Muziek, nieuws en informatie.
1: Ja, Ben Kok, jij bent van mij. En Justin Wilds op de nummer 4 positie met Cheerio. En Samantha Steenwijk op de nummer 5. En het was één blik is genoeg. Weer even wat lokaal nieuws voor morgen.

Hartstikke leuk. Ook voor kinderen. Zeker weten. Dus ik zou zeggen, ga dus even een nieuwsje. Goed, we gaan verder met de hittip nummer 2 van deze week. Nieuw binnen. Borbo Turk met Jij Laat

0: op het werk of onderweg.
1: De beste muziek.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
0: Ja!
1: Bij Merle Radio.
2: Ja, heerlijke hittip van deze week. Barbo Turk met Jij laat elke dag de zon weer schijnen. Nou, dat doet mijn vrouw ook. En ik hoop door deze heerlijke programma die ik mag presenteren bij Merwe Radio, dat jullie ook weer de zon zien schijnen. Een klein beetje, ondanks het weer van vandaag. Goed, we gaan lekker verder. Want we hebben nog heel veel plaatjes te draaien vandaag. Steven Versteeg onder andere met Houdini. Maar eerst nog even wat kleine boodschap. Want we zoeken nog steeds mensen die wat in de techniek willen doen. Of voor televisie of wat dan ook bij Merwe Radio. Dus ga eens naar de website. Probeer het eens. Laat je eens een keer horen. En misschien is er een heel leuk plekje in dat fantastische team hier ook.
3: De DJ die we nog zoeken? Ga dan snel naar de website en geef je op. En misschien mogen we jou dan binnenkort wel welkom heten bij de lekkerste...
4: Wat een muziek!
5: Wat een muziek!
4: Dat is nog eens genieten
1: met DJ Holland.

Prachtige plaat op de nummer 3 positie. Het is, even kijken hoor, bijna half 5 geworden. Dus we gaan lekker de hittip nummer 1 draaien van deze week. Hij is nu binnen. Dat is onze Fransje Duits. En dat is natuurlijk vallen en opstaan.

0: Ja, het is 10 minuten over 4:30 geworden hier in de studio. En dat betekent dat het toch weer tijd is om de nummer 1 te gaan draaien. Was vorige week ook Jordi Nicolai met Tito de Verona. Ook weer de nummer 1 van deze week.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, knallen de hits door je speakers. Dit is jouw nummer 1 station.

0: Ja, de gebroeders Knorossi met Lekker Lallen.
1: Voor jong en oud.
2: Jong en oud.
1: De muziek waar jij van houdt.
2: Waar jij van houdt. Bij Merwe Radio.

0: het. Oh. Altijd gezellig.
1: Altijd gezellig.
2: Hè? Met de muziek van Merle Radio.
3: Ja, lieve mensen, het zit er bijna weer op vanaf deze kant. Ik zou zeggen weer bedankt voor het luisteren. Tot de volgende week. Dan zijn we nu weer vanaf de klok van 3 uur. En het allemaal hier vanuit de studio in Sliedrecht. Ik zou zeggen, alvast allemaal een prettig weekend. En ja, maak er iets moois van.

0: 104 FM op de kabel is dit Merwe Radio. Merwe Radio. Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en hij dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal 100 euro. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n 5 miljoen euro waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar af en toe ook zon. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf 17.900 euro exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
7: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
1: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum.
8: Ga vanuit.
1: Het Hitmuseum, geopend op zaterdag en zondag van 4 tot 6.

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen het hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Nederland en 7 andere landen hebben een verklaring uitgegeven. Maandag is er overleg op initiatief van België. De Amerikaanse regering wil het strafhof afgesnijden van middelen en transacties. De sancties gaan over een half jaar in. Minister Berendsen wil proberen met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. Honderden jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer: vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht opklaringen en buien bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Gek op Halloween.
4: Of het Oktoberfest.
5: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
6: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
8: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
9: Van wereldclubs tot verborgen parels.
10: FCSurprise.nl.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
3: Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
2: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
4: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt dat vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt, hey, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
2: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
10: Van wereldclubs tot verborgen parels.
9: FCSurprise.nl.
11: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Dit is Merwe Radio.

Ja, een hele goede avond met een nieuw uurtje. DR live. Live in de studio. Dat gebeurt niet vaak natuurlijk. Maar deze keer wel. Verleden week was het een beetje chaos, maar we zijn weer terug op het uurtje 7 tot 8. Ja, ik heb heel veel. Ik kom zelf aan de 47, 48 minuten. Maar goed, daarom moet ik heel snel door. Overigens ga ik beginnen met Chain of Flowers. Een postpunk band uit Wales, Engeland. 2015 plaat gemaakt, Never Ending Space, met het nummer Serving Purpose. En ja, het staat weer stil een jaartje. Ze hebben getoerd in 2025, in 2024 dacht ik. Een album gemaakt in 2023, waar dit nummer vanaf kwam of stamt. En ja, het is akelig stil tussen deze banden. Ik heb de plaat heel goedkoop kunnen kopen via Bol. Lekker reclame. Is onder een tientje, maar het is echt wel een heerlijke plaat. Dus nogmaals, Chains of Chain of Flowers. Dan gaan we verder naar de Gotische kathedraal. Ja. Gaan we richting Duitsland. En daar beweegt zich een band, Klees, met een Z, Klees, punt E. Het is een Duitse indie rockband, ook postpunk elementen, darkwave. In 2002 in Berlijn al opgericht. En toevallig kwam ik hier, ja, liep ik hier tegenaan. De band, de plaat die ik draait, Disintegration, ja, voor de meeste mensen die van The Cure houden, zit je al een beetje in de richting van The Cure. En dat klopt. De gehele plaat neigt naar Cure-achtige muziek. De overige platen is iets anders die ze gemaakt hebben. Maar dit is nog een plaat, ik dacht uit, moet ik spieken, ook een beetje rond 2002, dacht ik, of 2005. Weet ik niet 100% zeker. Heerlijke nummers ook. Ze zingen in Duits, dus dat is heel wat anders. Maar in ieder geval, ja, 100% Curious. Vlammen heet het nummer. Klees E.

0: Ja, heerlijke band van heel lang geleden. In de jaren 80 praat ik over. Dan praat ik over de band Trisomie 21. Ik vind het woordje in 21 in het Frans moeilijk. Weet jij dat, Luc?
1: Sorry?
0: 21 in het Frans?
1: 21.
0: Oké, nou. Ja, Luc, collega, radiomaker van Luxuur, zit hier ook. Zit een beetje... 10% ook in hetzelfde vaarwater. Dus we ontmoeten elkaar daar in het midden. Dus zit al elke maandag trouwens tussen 7 en 8 is die te beluisteren. Overigens. Maar goed, Franse Cold Wave, Dark Wave, 1980. En ja, de groep zelf is vernoemd naar een medische term voor het syndroom van Down, trisomie 21. En inderdaad, heerlijke New Wave. Zoals de New Wave uit de jaren echt hoort te zijn. Dat bij deze. Dan ga ik naar een Schotse band, meerdere keren gedraaid. Een paar weken geleden had ik nog een gereageerd op hun tour. Ik zeg, wanneer komen jullie naar Nederland? En kreeg reactie terug met wat oogjes erbij. Dus ze zijn zoekende. En ik begreep dat ze binnenkort in Brussel komen. Maar helaas nog niet in Nederland. Maar er stonden meerdere data's vrij. Dus ja, Elektra, trek aan de bel. En, maar ja, je moet het maar net weten. Silk heet de band, komt uit Belfast. Zit helemaal in het genre van shoegaze en heavy case. En ja, heel zwaar ook wel. Heerlijk. Ik ga een nummer draaien van hun album Aura Lux. En daar staat het nummer op. Pleasures. Dus Silk.

0: Nee, verkeerd, dacht ik. Ja, is verkeerd. Je moet kijken wat hij doet. Nee, nou, laat me zitten. Ik ga terug in tijd. En dan ga ik naar de band of persoon Visage. Een band of persoon uit begin jaren 80 zo'n beetje. En Visage had natuurlijk een hele grote hit met Fade to Great. To Grey. Stond op het album ook. En met medewerking van Mitch Urban, Ultravox. En dat kon je wel horen in die plaat. Mind of a Toy was zo'n hit. Maar ik ga naar hun tweede plaat. The Anvil. En er stond altijd het super nummer op van ikzelf. The Damn Don't Cry. Dat geeft zo'n sfeertje dat je echt weer teruggaat naar 1983 of 84 met dit soort muziek. Blitztijd, New Romantic Tijd van Duran Duran, Spandau Ballet en Human League-achtige neigingen. Maar in ieder geval dit nummer, ja, vind ik één van de beste nummers van Visage. En natuurlijk Steve Strange, de naam, is enige jaren geleden alweer overleden. Maar dat helemaal terzijde, we gaan lekker luisteren.
1: Nobody tell my troubles to you. I'm going to

Visage. Heerlijk. Ga naar het puntnummertje. Maar ik kan helaas mijn itemtje niet draaien. Ik zeg dat het knopje niet goed staat. Maar dat doet er niet toe. Ik ga naar een Australische punk en postpunk trio. Meer punk vind ik zelf. Uit Melbourne. En deze band staat bekend om zijn rauwe en energieke geluid. En maatschappelijk kritische teksten. Dus als een machtssysteem, mentale gezondheid. En vrijheid, identiteit. Maar punk, 100% punk, trio. Plaat heet over een Series X. En het nummer is Bear the Brunt. Dus klem met een C en dubbel M.

Ja, favoriet van mij, The Day Sleepers. Een band uit Amerika. En ja, heerlijke shoegaze, een beetje dreampop shoegaze-achtig. En in 2004 opgericht in New York. En ze gebruiken ook meerdere lagen die over elkaar als een warm bad vallen, zeg maar. Bijzonder. Dus The Day Sleepers. En belangrijke dragers zijn, overigens. Dit nummer is, van het album Creation. Uit 2018 alweer. Float in Heaven. Maar Drowned in the Sea is ook goed. En Hide Your Eyes uit 2005 EP is ook goed. Heerlijk. Dan ga ik eigenlijk naar een ontdekking ook. Ruud had, Luc. Ja, jij draait nooit vrouwen. En wat is vol nummer? Een vrouw. Lauren Lakis. En de Amerikaanse actrice, zangeres. Dat hoor je best wel vaak. Dat sommige actrice ook muziek maken. Dus ik kan best wel eens een keer een special over maken. Want volgens mij zijn er best wel veel dames die als actrice hanteren of acteren. En toch een band hebben of zangeres zijn. Briesevold is een dame uit Amerika. Speelt inderdaad in films. Maar ze heeft een plaat uitgebracht, Deadlights. En ja, dat klinkt een beetje. Raakt de rand van crunch, raakt de rand van indie, raakt de rand van shoegaze-achtige dingetjes. Dus huppakee in de playlist van DR. Nummer heet I Fall Apart. En nogmaals, de naam is Lauren Lakis.

Om ze deze week 230 volt te zetten. Het album heet Artifact en het nummer is A Different Hum. Meer heb ik niet te vertellen eigenlijk. Flink aan toeren geweest en heerlijke mensen.

Ja, dat was wel een klassieker, uiteraard, van Lush. En Lush was een beginnende shoegaze band en zeer invloedrijk geweest voor alle shoegaze dreampop bands naderhand. Uiteraard hij in die periode ook My Bloody Valentine, Ride en meer van dat soort bands. Maar in ieder geval Lush hoorde daarbij, kwam uit op mijn favoriete indie label 4ID. Bestaande uit Mickey Berenji en Emma Anderson en twee heren. Eens kijken, Phil King en Chris Aiklin. Maar ik denk dat de broer van Emma Anderson, die heeft toen zelfdoding gedaan. Dus dat was al een inslag op de band zelf. Dit was nog een nummertje Downer van hun debuutalbum, Gala. En volgens mij is dat nu, even kijken, Gala stamt. Want ik dacht dat die een jubileum hadden, maar ik ben niet echt goed voorbereid. Laat het eens 20 jaar of 30 jaar zijn. Lush met Downer. Dan ga ik naar een Mout Anyways. Al meerdere keren gedraaid. Mout heeft een cd'tje bij haar gekocht. Probeer ik toch elke keer even te promoten. Heeft een nieuw nummertje gemaakt. Eternal Ghost. En het is weer van ouds. Er zit een klein beetje Q-gitaartjes in. Als je goed luistert. Maar goed, het nummer misstaat niet in DR. Kom ze met het nummertje Eternal Coast, Mout Anyways.

0: Mouth Anyways, heerlijk. Misschien wat vaker draaien. Ga eruit. Zometeen is het nou Aftershock of gewoon algemeen uurtje? Algemeen uurtje, toch?
1: Aftershock gewoon,
0: oké. Okay. Ja. Gaat allemaal goed komen. Ik zou zeggen tot volgende week. En Luc, bedankt voor de aanwezigheid en de gezelligheid. En, ga eruit met Mallory, een Duitse shoegaze band. Het nummer Dragon in You, Mallory.

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemt het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
3: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
2: De sancties tegen het Hof zouden over een half jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
4: Wij vinden dat als objecten oneigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
2: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
5: Gek op Halloween.
6: Of het Oktoberfest.
7: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
9: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
1: Dit is Merwe Radio.
12: Ja, goedenavond mensen. Eigenlijk geen aftershock, maar toch wel aftershock. En dat heeft alles te maken dat Mark en Levi wegens persoonlijke omstandigheden, in ieder geval leuke omstandigheden, ja, op dit moment even hebben aangegeven. We hebben geen tijdsruimte om een uurtje te vullen. Dat betekent dat dat uurtje van hun vakant is. En ja, ik heb aangeboden in ieder geval dat uurtje met wie dat wil te vullen. En ja, vanavond, ja, met de technicus Arie. We zijn altijd technicus, volgens mij. Maar is dat
5: Ja, er blijft weinig over.
12: Ja, dus het is dus een beetje aftershock, maar ook weer niet. En ja, we willen toch wel wat actualiteit behandelen. Dingen die gebeuren of juist niet hebben gebeurd. En
5: maar een stukje muziek. Het lijkt wel een soort zomerrecesgevoel, weet je wel. Dat je dan dat teams niet verschijnen of op vakantie zijn.
12: Ja.
5: Maar dat gaat. Het is nu half oktober alweer bijna.
12: We zitten bijna met kerst en hebben weer de top 100. En Theo Pelen.
5: Ook een top 100.
12: Ik wil ook een top 100, maar daarna echt gefocust op de rock, laat ik het even zo zeggen. En bij Gert-Jan en Co. is het gewoon algemene muziek. En dan maakt het niet uit wat je voorkeur is. Al is het Pipje Langkous of wat dan ook. Of Kinderen voor Kinderen, dat kan allemaal. Ja, of ze dan in de top 100 komen, dat is een beetje afhankelijk. Of er nog andere mensen op dat nummertje kiezen dus. Ja, en de mannen zijn wel een beetje al met de voorbereiding daarmee begonnen. Want ja, voor het weet is het december. En dan moeten we on-air.
5: Ja, want de lijstjes kunnen weer ingevuld worden.
12: Ja. Hey Arie, het is vandaag wel een hele bijzondere dag.
5: Ja.
12: Waarom?
5: Ja, toch niet Paarse Vrijdag, hè?
12: Ja, het is Paarse Vrijdag. Er wordt toch wel over gesproken in de positieve en de negatieve zin. Ik denk dat wij als Meerradio, even los dat we het er nu over hebben, daar niet speciale aandacht voor hebben gevraagd. Ik weet ook niet of de gemeente er iets mee heeft gedaan.
5: Nou, ik zag wel heel snel een fotootje voorbij komen. Komen met de burgemeester erbij, hier voor het plein, zeg maar.
12: Oké.
5: Waar de regenboogvlag
12: gehezen werd. Oh, we hebben nog geen regenboog zebrapad.
5: Nee.
12: Ik zit er ook een beetje dubbel in. Daar mag ik heel eerlijk in zijn. Laten we wel wezen, op het moment dat je afwijkend bent van wat wij normaal vinden. En normaal zijn wat is dan normaal, even voor de duidelijkheid. Maar ja, een mannetje hoort verliefd te worden op een vrouwtje. En een mannetje hoort verliefd te worden. Een vrouw hoort verliefd te worden op een mannetje. Soms heb je geen dusdanige samenstelling dat niet zo gaat. Dat de man een voorkeur heeft en verliefd wordt op een man en een vrouw andersom. En je hebt ook mensen die zich niet prettig voelen in het lichaam waarin ze geboren zijn. En als ze jongetje zijn, dan innerlijk.
5: Of tweeslachtig geboren worden.
12: Worden. Trouwens, elk kind is tot zijn vierde onzijdig. En dat is wat heel veel mensen niet weten. Je hebt wel alvast de fysieke kenmerken van of je een jongetje of een meisje bent. Maar biologisch gezien ben je eigenlijk nog onzijdig. En ja, na een jaar of drie of vier gaat zich dat wel ontwikkelen.
5: Die zangeres nou van Raven van... die kan je wel. Maar dat is Hemofrodiet?
12: Die is mijn vrouw.
5: Heel apart is dat.
12: Ja. Nee, dat klopt. Maar
5: dat is echt biologisch.
12: Maar nogmaals, en dan denk ik van, wij denken dat we allemaal zo ruimdenkend zijn. En ik ben daar gewoon heel eerlijk in. Iedereen moet gewoon lekker zijn wie die is. En als jij je haar paars wil verven, joh, dan moet je dat vooral doen. En als jij als jongen je wenkbrauwen wil kwasten of grote wimpers wil doen of op hakken lopen, joh, mijn zegen heb je. Waar ik me dan wel af en toe aan stoort, is dat het dan weer zo nadrukkelijk zichtbaar allemaal moet plaatsvinden. Je hebt natuurlijk ook de gay parade. En dat is één groot feest. En iedereen moet gewoon op zijn eigen manier zijn feestje vieren. En dat mensen dan zich wat uitbundig kleden en anderszins. Ik vind het allemaal goed. Alleen ja, als je daar dan elkaar staat af te labberen midden op straat. Dan zeg ik, joh, ik heb er geen last van. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die daar dan aanstoot aannemen. Dan denk je, joh, dan ga je net weer eventjes, doet dat gewoon niet. Je weet gewoon dat soort dingen gevoelig kunnen zijn. Dus houd daar dan ook rekening mee. En laten we wel, met carnaval dorst iedereen zich ook ludiek uit. Dus in die zin. Ik heb er allemaal geen moeite mee. Ja, en ik denk wel, de tendens in deze maatschappij is dat daar waar eerst een zekere mate van tolerantie was, dat die tolerantie door wat voor factoren ook wat aan het afnemen is. En er wordt heel vaak gezegd, ja, dat heeft allemaal met de mensen met een moslimachtergrond te maken. Nou, dat blijkt in de praktijk gewoon totaal niet aan de orde te zijn. Nog even los dat moslims ongeveer 7% van onze bevolking uitmaakt. Maar op dit moment hebben we wel een tendens dat de mannelijkheid weer op alle fronten gepromoot wordt. En de man is de baas en de man bepaalt. En ik denk wel dat negatief werkt over hoe wij aankijken tegen mensen die net wat anders gaan.
5: Het gaat natuurlijk om de kern. Hè? Wanneer is dat begonnen? Want het idee inderdaad dat een man gewoon mag bepalen, als je getrouwd bent. Of
12: dat je vrouw mag slaan en dat soort dingen.
5: Ja, dat komt niet uit onze cultuur, toch? Het gebeurde vroeger heus wel. Hè?
12: Het zou vroeger best wel.
5: Laat het nou eens een keer 20 jaar geleden, 15 jaar geleden begonnen zijn.
12: Ja, zou kunnen.
5: Die influencers ook, daar speelt social media natuurlijk ook weer mee. Die influencers, er zijn mannetjes die denken, ik weet, jeetje joh. Ja. Maar goed, het is zo'n ingewikkeld geheel.
12: Dat is ook heel erg. Maar aan de andere kant denk ik, laten we gewoon lekker tolerant naar elkaar zijn. En laat iedereen gewoon zijn zoals die wil zijn. Nogmaals, met respect voor beide kanten. En hou ook gewoon rekening met anderen. En, ja. En volgens mij is het niet ingewikkelder als dat. Laat ik het even zo zeggen. Kijk, en als mensen zondags naar de kerk gaan, joh, van mij mogen ze. Joh, ze zullen van mij absoluut geen last hebben. Ik zal ook niet op zondagochtend mijn auto's gaan wassen. Of met een laaiwaaier gras maaien, mijn gras doen. Ik houd daar gewoon rekening mee. En denk ik van ja, als we dat allemaal een beetje doen, ja, dan denk ik dat we gewoon een hele mooie maatschappij behouden.
5: Ja.
12: Maar ja, we hebben er nu toch even aandacht aan gedaan. En ik vind ook wel goed dat scholen daar toch wel op linksom of rechtsom mee aan de slag gaan. Om in ieder geval, het in ieder geval op school bespreekbaar te maken. En wat ik dan ook uit de krant lees. Bij de ene school staat men er wat in zijn algemeenheid wat meer openen voor. Ook vaak ouders die daar wel wat vinden, positief en negatief. Maar ik vind het alleen maar goed dat het in ieder geval bespreekbaar wordt gemaakt. Maar vooruit. Muziek, Jari.
5: Ik had. Ik weet niet, kan je hem meelezen? Is dat scherm aan?
12: Oh nee, ik zal hem even aanzetten. Nee, maar dat geeft niet.
5: Ik heb deze band wel eens vaker gedraaid. Volgens mij weet jij de naam ook al. The Brew.
12: The Brew, ja. Een Britse rockband.
5: Ja, een heel strak. Ik heb ze heel lang geleden nog proberen hier te halen op Tuinfeest.
12: Niet gelukt dus.
5: Kon er niet. Maar het is zo'n strakke band. Ik heb ze live gezien in W2. Sterige Bos. Ja, het is gewoon een vader en een zoon, dacht ik. Maar zo strak in Duitsland immens populair. Ik dacht, nou, ik haal hem eens naar boven.
12: Ja.
5: En de plaat heet Art of een hele moeilijke naam. Persuasions.
12: Oké.
5: Persuasion. En de nummer is 7 Days Too Long. En nogmaals, The Brew. Ja, het is gewoon een heerlijke blues rock eigenlijk.
12: We gaan het beluisteren, Arie.
5: Komt-ie.

0: lekker.
1: De Brew. De meeste mensen denken misschien aan de bierbrouwerij uit België.
0: Ja, de Brew is zeker. Ja, de brouwerij.
1: Met zijn vogeltje is dat toch? Of niet? Vergeet ik het. Nou, dat maakt verder niet uit. Maar lekker muziek, Arie. Wat je ook aangaf. En ja, ik kan alleen maar beamen. Dit is ook wel de sound die mij... Ja, lekker licht, laat ik het even zo zeggen. Ja. En bestaan alweer 21 jaar en ze komen uit Grimsby, uit Engeland.
0: Zeker.
1: Hey, jij hebt pogingen gedaan gasten vanavond te hebben in de studio.
0: Ja.
1: Is niet gelukt en dat heeft te maken dat de mannen vanavond moesten repeteren.
0: Ja.
1: Of dan moesten, ze gingen moesten, repeteren. Ja,
0: logisch, hè.
1: En de reden daarvoor is dat ze morgen optreden met hun cd-release... in Elektra. En over wie hebben we het dan, Arie?
0: Ja, de machine. De machine.
1: Hoeveelste cd wordt het trouwens van de mannen?
0: Ik denk de zesde of zo, zevende.
1: Ja.
0: Ik zit hier even te kijken.
1: Ja, ik heb er drie volgens mij.
0: Even kijken hoor. Dit is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jaar.
1: Jeetje. Is... En ik had van jou begrepen, want je hebt de nieuwe cd al gehoord... dat die toch wat iets anders klinkt als de voorgaande.
0: Zit wel weer in de trend van.
1: Ja.
0: Maar ja, echt de punt op de i kan ik niet zeggen. Maar
1: nee?
0: Ik zal hem er even bij pakken, die plaat. Eens kijken hoor. De plaat heet overigens Another Sun. Vijf nummers, Ed.
1: Vijf nummers maar? Ja, en allemaal van 20 minuten? Of?
0: Nee, dat niet. Tussen de 5 en 11 minuten.
1: Ja, oké. Dus de nummers worden wel lekker uitgesponnen, zoals dat heet.
0: Het zijn eigenlijk een soort, hoe moet je dat zeggen? Heerlijk als je natuurlijk helemaal in de groove wil komen. Ja. In de flow, zeg maar.
1: Ja, heel langzaam opbouwen en dan groei je toe naar... Ja.
0: Maar ik vond het wel goed.
1: Ja.
0: Het is jammer dat ze het niet kunnen... Ja, textueel zou ik ook wel eens willen weten. Wat is de gedachte hierachter? Hè? Want nogmaals, vijf nummers. En bijvoorbeeld het nummertje In Search of the Yellow. Ja, wat betekent dat dan?
1: Ja.
0: Dat is wel interessant. Maar goed, morgen natuurlijk drie bands overigens.
1: Ja, ik ben even aan het zoeken. Maar ik kan het even niet zo vinden. Oh ja, de machine. Ik heb ze hier.
0: Ja.
1: Want de zaal gaat eigenlijk al toch weer gezellig vroeg open. Om 4 uur. En er zijn inderdaad twee voorbandjes om het publiek alvast op te warmen.
0: De eerste is even ontschoten.
1: Heavy Lord. En die spelen van 8:50 tot 8:30. Dus dat is een klein uurtje. En dan daarna Heisa. Dat is volgens mij ook een Belgische band.
0: Ja, die heb ik jaren geleden ook geboekt al daar. Maar ik begreep van Chris Bot dat hun ook een soort vrienden zijn. Dus combinatie met bassist speelt dan daarin. En, maar in ieder geval is echt ook een heel strakke band.
1: De scene zal natuurlijk ook beperkt zijn. Dus ik denk dat iedereen kent.
0: Ja, het is een scene natuurlijk. En inderdaad, als jij natuurlijk in de standaardwereld komt... van Bas, jij was mee bij ons. Ja, dat kan. En, oh ja, maar ik zit in die band.
1: Dus dat... En die spelen van 9 tot 10. Dus ook gewoon een uur. En om 10:30 begint de machine. En zij spelen ongeveer tot... vanaf 10:30 tot 11:45, 12 uur. Dus... Entree wel 10 euro, maar ja, denk ik drie beentjes. Dat is net 3 euro per beentje gewoon lekker doen. Maar vooruit, de mannen moesten vanavond toch nog even repeteren. Dingen eventjes met elkaar nog doorspreken. Om in ieder geval morgenavond voor een cd-release er gewoon een show van te maken.
0: Ja.
1: En nogmaals, wat ik ook van hun gewend ben. Dat die nummers aardig kunnen door... borduren.
0: Ja, we moeten natuurlijk een nummertje draaien, vind ik het.
1: Ja, nee, maar dat gaan we...
0: Oh, okay, ja.
1: Nee. Ik wil nog even wel wat andere dingen eventjes benoemen die ook... we hebben... En vorige week hebben we dat ook al benoemd. We hebben Sunday Jazz in het Bankje. Dat is een beetje jazzmuziek. Dat begint om 3 uur in Krant Café het Bankje. En dat is in Sporthal de Basis. En entree... Ook €8,50, maar je krijgt daar wel een grote band voor. De Big Band Blast. Wat ik ook even wil benoemen, dat is daar geen muziek. Want niet alles wat georganiseerd heeft altijd met muziek te maken. De afdeling Alblasserwaard van Groei en Bloei... houdt op dinsdagavond 13 oktober een lezing over bijzondere planten. onder de titel Reis van de plantenwereld in 90 minuten. En waar is dat? Dat is in de bibliotheek van Sliedrecht. En dat begint om 8 uur. En ik had nog wat gezien. En dat is echt herfstweer, dus dat komt heel mooi uit. De natuur en de vogelwacht Alblasserwaard houdt morgen een herfstwandeling door het Alblasserbos. En dat is volgens mij het oude bewende kippenbosje. En waarom heet dat kippenbosje? Want iedereen die een kip had, waar die vanaf wilde, die werd volgens mij in dat bos.
0: In dat bos gezet, ja.
1: Ja, ja. De wandeling begint bij het streeknatuurcentrum Alblasserwaard, Matenaarweg 1 in Papendrecht. En die start om 2 uur. En er wordt een deelname bijdrage gevraagd van €3,50. Nou, dat zijn even wat dingen. Ik heb ook in het kompasje van Hanningsveld even doorgenomen. Er bestond niet echt direct iets waarvan ik zeg dat is nu echt actueel. Jij hebt een muziekje klaarstaan van De Machine. Stoner Rock, wat je aangeeft. En ja, mensen die niet weten wat Stoner Rock is. Nou, luister zou ik zeggen. En ja, word je geïnspireerd. Kom morgen lekker naar Elektra.
0: En ik pak het kortste nummer.
1: 7 minuten 30 of zo?
0: Nee, gewoon een keurige 5 minuten 32.
1: Oh, oké, dat gaan we gewoon doen.
0: In Search of the Yellow van hun nieuwste platen. Another Sun. Dus okay. Lekker, De Machine.

0: Part 1. En Arie was net een beetje in de flow van, ja,
1: stoppen
0: van de rippen van de muziek. En dan stoppen de mannen. Ja. Ja. Eigenlijk zouden we dat hadden moeten verbieden. Maar
1: ja,
0: vooruit. Maar blijft er wel meer ruimte over voor een ander nummertje. Hè. Zo kan je er ook naar kijken. Dus dat,
1: zeker.
0: Ja, nu we het over hart hebben. Over muziek hebben. In Bovenhardingsveld hebben we natuurlijk ook een soort popcentrum. Ja, het is niet meer een gemeenschapshuis, dorp, hoe je het ook wil noemen.
1: Partycentrum, hè?
0: Een partycentrum. En ook daar treden regelmatig bandjes op.
1: Wist ik niet.
0: Ja, dat wist ik wel, ja. Want Steelkok heb daar ook al...
1: Waar is dat dan precies?
0: Dat is in Bovenhardingsveld. Weet je waar die benzinepomp zit? In Bovenhardingsveld. Je rijdt vanuit Slieteren rij je langs de watermolen. Of de watermolen.
1: Ja, richting Pontje ga je.
0: Ja. Pontje, en dan krijg je aan de rechterkant Lucky Oil volgens mij. En daar kan je
1: naar beneden.
0: En dan is het gelijk onderaan de dijk aan de linkerkant.
1: Okay.
0: En dan zit dan het partycentrum.
1: Ja, nou weet ik het wel. Ik ben wel eens, daar hebben ze ook beurzen van postzegels.
0: Ja, dat zo. Maar dat treedt ook heel regelmatig bandjes op. En volgens mij is er elke eerste zaterdag is er een soort jam bijeenkomst. En dan kunnen muzikanten gewoon lekker met elkaar muziek maken. Maar op 21 november staat Motorboot geprogrammeerd. Ja, en Motorboot is eigenlijk in deze regio een super bekende band. Het zijn allemaal docenten van een middelbare school die elkaar hebben gevonden in de muziek naast het lesgeven. Ja, en ze spelen nummers van, zeg het maar, Harry.
1: Ja, van Deep Purple en volgens mij Led Zeppelin.
0: Led Zeppelin, UFO, Black Sabbath.
1: Classic rock. Ja,
0: een beetje classic rock. En jij wist mij te vertellen dat ze op dit moment ook even de overstap maken om te proberen zelf nummers te maken.
1: Want de drummer Henk van Bennekom, die heeft...
0: Is bijna mijn buurman, die woont in Hardingsveld.
1: Ook al NSB'er. Ja.
0: Dat is niet aardig dat je zo over hem praat.
1: Nee, maar ik bedoel het goed. Maar goed...
0: Nee, maar ik kan me voorstellen dat die mannen zeggen... We hebben al zoveel jaar gewoon nummers gecoverd. We zijn toe aan een nieuwe uitdaging. En we gaan ervoor. Maar de laatste keer, volgens mij was dat op Big Ravens. Hadden ze toch ook een covernummer van David Bowie, dacht ik?
1: Dat weet ik niet. Oh. Nee, daar was ik niet bij. Ik heb ze wel op de Big Rivers gezien. Maar dat is dan wat enige jaren geleden.
0: Ja.
1: Dat vond ik heel typisch op een gegeven moment.
0: Ze hadden in ieder geval een nummer gekozen wat in principe niet classic rocks was. Laat ik het even zo zeggen.
1: Maar dit was toen de tijd. Ja, het pleintje stond een beetje leeg. Er stonden wel mensen te kijken. Maar toen begonnen ze te spelen. En toen werd het steeds drukker. Mensen bleven wel hangen.
0: Ja, ze maken toch gewoon heerlijke muziek. En we hebben ze natuurlijk ook één of twee keer bij ons in de studio gehad. Ja, het zijn ook gewoon die heel makkelijk benaderbaar zijn en gewoon plezier hebben in het maken van muziek.
1: Ja, en gewoon goed coveren.
0: Klopt. Ik ga toch even nu muziekje doen. Volgens mij hebben ze geen nummer van Alice Cooper, maar ik durf dat niet met 100% zekerheid te zeggen.
1: Dan wordt het wel eens tijd, toch?
0: Dan zou het wel eens tijd kunnen worden, maar wie ben ik om te bepalen wat zij wel of niet moeten gaan coveren? Moeten ze helemaal zelf weten. En het nummer wat klaar staat is No More Mr. Nice Guy. Ja.

0: Ja, Alice Cooper, geboren op 4 februari 1948. En de prijsvraag is, wat is zijn oorspronkelijke naam? Ja. Alice Cooper is natuurlijk zijn artiestennaam. Dus hij heet geen Alice, ook geen Alice in Wonderland. Nee, hij heet heel anders. En we gaan dat niet verklappen, je zoekt het maar lekker op. Dus dat, maar 78 jaar. Dus dat, ja, en hij treedt nog steeds op. Knap.
1: Ja, zeker. Een heleboel van die oude beestjes treden op regelmatig. Dan denk je, ik zag pas geleden Brian Ferry. Ja, het ziet er niet meer uit, hè?
0: Nee, maar vooruit zolang zijn stem nog goed. Dus kijk, die maakt natuurlijk wel muziek... Ja. Waardoor je wat langer met je stem kan doen. Laat ik het even zo. Ja. Ondanks dat je geen hoge uithalen of gekke dingen... Nee, dat is gewoon beheerst. En dat, ja, dan denk ik dat het net even wat langer
1: kan. Dat genre rock is natuurlijk even wat anders als...
0: Ja, klopt.
1: Brian Ferry.
0: Ik denk dat hij daar inderdaad wat roofblauw pleegt op je stembanden. En Alice Cooper was natuurlijk destijds eigenlijk nog steeds een beetje bekend om zijn uiterlijk. En ook het feit dat hij een guillotine op het podium had staan en zijn hoofd afhakte. En kippenslachten, geloof ik. En daar zijn toen wel wat weerstanden tegen gekomen. Had ook altijd een slang of meerdere slangen bij zich. Dus het was altijd wel spektakel zijn optreden. Maar vooruit. Tegenwoordig met wetgeving en hoe we tegen andere dieren aankijken als de mens. Zijn dat dingen die allemaal niet meer wenselijk zijn. En zeggen van, joh, dat moeten we gewoon niet willen, niet meer doen. Dus
1: terecht,
0: dat...
1: Terecht.
0: Ja. Ja, oké. Ik ga even de dames van de volleybal. Dames 1, van deze plek, ondanks dat het wat gedateerd is, toch even feliciteren. Ze hebben bij aanvang van de volleybalcompetitie hebben natuurlijk ook de Supercup. De landskampioen volleybal dan tegen het team wat de beker heeft gewonnen. En Slieder heeft overtuigend met 3 sets de wedstrijd naar zich toegetrokken. En daardoor weer een jaar bekerhouder mag zijn van de Supercup. En dat schijnt al voor de 7e keer te zijn. Onze korfbal. Die kunnen morgen geloof ik kampioen worden. Die hebben geloof ik goede zaken gedaan. En volgens mij moeten ze morgen wel winnen. En dan hebben ze ook nog 1 wedstrijd te gaan. En dan zijn ze kampioen. Dus laten we hopen dat dit gaat lukken. Want volgens mij is dat ook best wel een mooie prestatie van...
1: Wat even een vraag tussendoor. Sliedrecht Sport Dames, is dat ook een beetje semi-betaald? Of is dat gewoon betaald?
0: Ik durf het niet te zeggen. Nee. Ik denk dat ze wel een vergoeding krijgen. Want de mensen doen het wel allemaal naast hun studie en naast hun werk.
1: Ja, ze komen niet met het fietsje naar hier.
0: Nee. Ik durf dat gewoon niet te zeggen hoe dat zit. Maar vanuit wat natuurlijk wel met... kijk, de mannen zijn op dit moment ook heel goed bezig. Met name dames hebben natuurlijk jarenlang echt aan de top van Nederland gestaan. Europa in. Ja, en dan zie je toch gewoon aan de top komen. Dat is natuurlijk weer zo'n sportwet is minder moeilijk dan aan de top blijven. En volgens mij heeft Slieder wel twee wat mindere succesvolle jaren gehad. Maar volgens mij hebben ze nu wel weer een team. Wat alweer 1 of 2 jaar met elkaar samenspeelt. Waardoor dames beter op elkaar ingespeeld raken. En dat leidt dan toch weer tot succes.
1: Want ik zeg natuurlijk betaald. Maar op een gegeven moment, je hebt natuurlijk meerdere Sliedrechts... qua niveau in Nederland. Je moet een keuze maken. Maar
0: je moet een keuze maken.
1: Dat vind ik interessant. Hè? Ja. Zit ik nou in Almere of in Sliedrecht?
0: Dat klopt. Kijk, het is ook wel leuk als je in de top van Nederland speelt. Maar je moet misschien wel naar Groningen en weet ik. Ja, dat zijn ook allemaal...
1: Je moet natuurlijk een gedachte, een visie inzetten. Van we hebben die en die mensen nodig.
0: Zover ik dat weet, ligt daar echt wel een degelijk ondernemingsplan of een plan van aanpak. En hebben ze ook gewoon een solide de businessclub die dit allemaal mogelijk maakt. Ja, en daar mogen we als Slieder best wel trots op zijn. Zeker al vind ik het nog steeds jammer dat de basis echt aan de rand van Sliedrecht ligt.
1: Ja.
0: en niet meer echt in het centrum. In hoeverre dat van invloed is op het toeschouwersaantal durf ik absoluut niet te zeggen. Ja. Op voetbalgebied, want dan hebben we eigenlijk wel een beetje de top 3 sporten in Sliedrecht gehad, denk ik. Ja, de VV Sliedrecht moet morgen tegen WVGZ. En dat is Zwijndrecht. En ja, die zijn koploper. En volgens mij is Sliedrecht met 2 punten achterstand nummer 2 of 3. Dus ja, er is wel sprake, zo aan het begin van het seizoen, van een echte een krachtenmeting. En ik denk, wie morgen wint, ja, die wordt misschien wel koploper. Dus ja, dat belooft een spannende wedstrijd te worden. We gaan dat gewoon.
1: Hoe laat is het dan morgen?
0: Dat zal morgen om 2:30 zijn.
1: Oké.
0: Dus dat, ja, er zitten natuurlijk veel meer clubs in Zwijndrecht. Stuk of 3. Ja, veel meer. Grote Lint. Pelikaan. Volgens mij heb ik ze dan al zo'n beetje.
1: Ja, zou kunnen. Ja.
0: Zwijndrecht. Ja, er zit ook Zwijndrecht. Bakenstein combinatie. Er zitten aardig wat clubjes daar. Maar dat geeft verder niet. Dus morgen de topper. VV Sliedrecht om 2:30 uit. Bij WVGZ uit Zwijndrecht. We gaan gewoon weer even lekker een plaatje doen, Arie. Je had wat klaarstaan.
1: Ja, ik heb hem hier klaarstaan. Riot ja. Sons.
0: Ja.
1: Ook weer een blues rock, hard rock band. Ja.
0: Want DJ Buckermans, die zang, die heeft ook solo.
1: Dat durf ik niet te zeggen.
0: Okay.
1: Maar wel een hele strakke stem.
0: Ja.
1: Ik heb ze live gezien. Ja, ik kom elke keer hetzelfde. Ik heb ze live gezien. Goed, dat is echt waar. Ik ben toen nog met, volgens mij, met Davy Bogart geweest.
0: Ja, okay. Ja. De voormalige drummer van de Machine. Ja.
1: Zo komt het toch allemaal weer rond, hè?
0: Ja, ja. Nee, ik vind het toch jammer dat hij gestopt heeft. Want dat zal ook allemaal met privéomstandigheden te maken. Ja, ja. Want daar had het vorige week ook wel. Moesten die jongens mochten naar. Ja, in Polen en dat soort landen optreden. Ja,
1: een tijdje geleden zijn ze allemaal bij elkaar gekomen. Alle exen en.
0: Dat
1: is wel leuk.
0: Kijk, wat het probleem van die jongens hebben natuurlijk allemaal gewoon een baan. En dan is het ook leuk als je naar een festival in Polen of waar dan ook mag. Maar ja, je moet er wel vrij voor nemen. En ik kan me voorstellen dat. De opbrengsten die je genereert om naar zo'n festival gaat met alle kosten die je zelf moet maken. Ja, dat je blij mag zijn als je bent kietspeelt.
1: Ik denk wel dat.

0: Maar vooruit.
1: Nummertje, ja. Rival ja. Sons van toch wel een heerlijke plaat. Ik heb hem ook gekocht, heel lang geleden. Great Western Valkyrie. En het nummer is, moet ik even kijken, Open My Eyes.
0: Oké.
1: Okay. Rival Sons.

0: Ja, Rie, ja, toch weer mijn complimentjes voor de muzikale keuze. Die,
1: ja, lekker.
0: Ja, bij een wedstrijd kan je zeggen die op de mat ligt, maar die hier tentoonspreidt via de eter. Ja. Hé, hey Arie, hoe ben jij? Met de auto of met de fiets?
1: Ik ben gebracht.
0: Oh, je bent gebracht? Hoezo ben je gebracht? Hoe kom je dan thuis?
1: Dat gebeurt wel vaker, dat ik afgezet word. Ja, met die regenachtige...
0: Ja.
1: En soort een beetje tasje. En ik moet hier natuurlijk wat vroeger zijn dan normaal.
0: Ja.
1: Dus dan wordt het een beetje snel eten. En dan zouden we snel fietsen. Maar goed, ik doe ook weer andere dingen natuurlijk. Hè.
0: Klopt. Nee, maar waarom vraag ik dat? Ik denk, ja, misschien dat je op de fiets was, maar... wat op dit moment speelt. Kijk, de invoering van een algemene helmplicht voor fietsers voorkomt jaarlijks duizenden hoofdverwondingen.

0: Dat blijkt uit een heel grote studie. In het land groeit de steun voor zo'n wettelijke verplichting snel. Dus dat betekent dat de politiek toch heel langzaam... Kijk, als het inderdaad zoveel hoofdletsels veroorzaakt... en dan hebben we dan niet eens even over doelgroepen en dat soort dingen. Ja, als al dat soort mensen naar het ziekenhuis moeten behandeld moeten worden... ja, zit daar wel een bepaalde besparing in de ziekte en de zorgkosten... Kijk, we hadden natuurlijk vroeger hadden ook de discussie met de bromfiets. En dan weet ik wel, een bromfiets is niet vergelijkbaar met een fiets. Al moet ik zeggen, tegenwoordig met de fatbikes en de elektrische fiets. Die rijden ook gewoon, als ze een beetje opgevoerd zijn, 45. Ja, als je dan ook een smakkert maakt en je komt met je hoofd tegen de stoeprand op. Want dan kan ook gewoon met een gewone fiets. Dan, kijk, vroeger was natuurlijk, toen was ik nog jeugdig dat ik brom reed. Ja, er was best wel wat weerstand om zo'n helm op te zetten. Ja, het was gewoon een pot die je over je oren trok. En daar zat ik niet op te wachten. En eigenlijk met fietsen heb ik eigenlijk dat ook nog steeds. En dan denk ik, ja, als ik straks verplicht word een helm op te doen... terwijl ik eigenlijk wel begrijp waarom dat verstandig is. En zeker bij senioren, want laten we wel wezen... zeker met die elektrische fietsen, die zijn gewoon wat zwaarder. Oudere mensen zijn vaak minder hebben meer moeite om hun evenwicht te houden. Hun reactievermogen is allemaal wat minder. Geldt ook voor de jeugd die vaak wat overmoedig is... En van mening zijn dat ze meer kunnen als dat verantwoord is. Ja, en als dat inderdaad tot extra hoofdletsels leidt.
1: Ja, wat denk je van... Ja, het is goed dat het hoofdje beschermd wordt. Hè? Maar aan de andere kant denk je... moeders met kinderen, dat kind moet een helpje op. Die moeder moet... vrouwen zijn wat ijdeler met haar dan mannen. Dus ja, dan heb je een paardenstaart, een dingetje in je haar... Ja. En moet je weer zo'n helmpje op en dan ga je boodschappen doen... en dan moet het helmpje weer af.
0: En dan wordt hij weer gestolen natuurlijk.
1: Ja, laat ik dat helmpje. Ja. Het is allemaal gedoe. En nogmaals, ja, het is wel voor je veiligheid. Aan de andere kant, wat je zegt met die fatbikes... Ja, je wordt om je oren heen gereden door iemand die gewoon 40 kilometer per uur rijdt.
0: Wat dacht je van die stippies?
1: Ja.
0: Dus twee weken geleden was er toch ook een jongetje met een step... dat de trauma-helikopter erbij moest. Ja, of zoiets heb ik gehoord.
1: Step je gaat ook misschien 15. En de verkeers... het opletten van het verkeer wat om je heen gebeurt. Ja. Daar kijken ze niet naar.
0: Nee.
1: Rood licht, nou, rij maar door, gebeurt toch niks. Zonder links of rechts te kijken nog eens. Ja, heel vaak al meegemaakt.
0: Ja, dan maar als ene kant zeg ik van... je eigen verantwoording om... te zorgen dat je zelf veilig aan het verkeer kan deelnemen. Tref ook die maatregelen om het veilig te maken. En een van de dingen om het veilig te maken... is je aan de verkeersregels te houden. Je fiets niet op te voeren of dat soort dingen. Aan de andere kant, ja, als een helm dan kan bijdragen aan de algemene veiligheid met als bijwinst, ook voor jezelf. Want zelf geldt, vaar niet een keer met de fiets en heb je blijvend hersenschade. Het kan natuurlijk allemaal. En dan weet ik wel, die kans is natuurlijk niet groot. Maar het zou me net overkomen. En dan denk je toch bij jezelf. Ja. Ik vind dat altijd een beetje lastig van, waar ligt de individuele verantwoording? Ja. En waar begint de zorgplicht? Van moedertje staat, laat ik het even zo zeggen. Ja. En hoe ver moet je daarin in toetreden?
1: Ja, moet je eens, dat is even net iets ander dingetje. Maar moet je eens kijken, bijvoorbeeld als jij s'avonds naar huis rijdt. Met fietsers bijvoorbeeld, de verlichtingen. Niemand heeft meer verlichting of zo. Fietsen.
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik geef natuurlijk nog steeds training aan de jeugd op de voetbal. En s'avonds, als we klaar zijn, is het al donker. En ik moet eerlijk zeggen dat ik wel positief verrast ben... met hoeveel dan toch verlichting heeft op de fiets. En dat ook aandoet. En ik ben er ook heel eerlijk in. Ik vind dat ook een stukje verantwoording is... als trainer van de, als een van de trainers van de VVS. Dat als ik zie dat jeugd hun verlichting niet aan hebben of dat de lampje kapot is. Ja, ik spreek ze er wel op aan. En ik leg ook uit van dat het ook gaat om in eerste instantie om hun eigen veiligheid.
1: Gezien worden.
0: Gezien worden. Maar dat ze ook moeten beseffen als een automobilist hun aanrijdt. dat zo'n persoon dat ook als een hele vervelende ervaring heeft, waar die last van kan hebben. Dus ik denk, het is een win-win situatie, ja, dat je goed zichtbaar bent. Maar goed, ja, oké. Okay.
1: Dat we wat gaan zien met die helmen.
0: Ik denk uiteindelijk
1: het gaat er komen natuurlijk.
0: Dat het er een keer gaat.
1: Ik weet nog dat filmpje uit de jaren 70 of zo met die veiligheidsgordel.
0: Ja, dat is natuurlijk hetzelfde verhaal. De veiligheidsgordel.
1: Dan zei hij zo'n interview van: meneer, weet u dat de veiligheidsgordels verplicht zijn? Ja, waarom moet ik dat dan dragen? Voor uw eigen veiligheid. Oh, niks mee te maken. Maar nu is het gewoon. Nu voel je eigen, jezelf voel je eigen kanaal, ja, als je het niet doet.
0: Ja, en er is natuurlijk nog zo'n airbike bijgekomen. Dus dan, ja, het redt echt mensenlevens, laat ik het even zo zeggen.
1: Ja, die gordel zeker.
0: Dat is zeker weten. Dus. Nou ja, dus ik sta er ook nog een beetje dubbel in. Hey, we gaan nog een nummertje doen van Alice Cooper.
1: Ja, gelijk eruit.
0: Billion Dollars Babies. Ja. En volgens mij was dat ook de LP waar een dameslipje omheen was getrokken. Dus dat was toen de tijd ook nog gesprekstof.
1: We moeten er gelijk uit.
0: Ja, we gaan er gelijk uit. Mensen, tot volgende week. En dan is Joop er ook weer bij, als het goed is.
1: Oké.
0: Hoi.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jetten noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
2: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd voor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
1: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
3: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, vissen eitjes eten, amfibieën eten ze.
1: Waterschap hebt er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Gek op Halloween.
5: Of het Oktoberfest.
6: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
7: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
8: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
10: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
11: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
12: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
0: Dit is Merwe Radio.
13: Looks for a round 0 with the melody guitars up 0.3, bass up 0.4, kickdown 0.5, overheads up 0.4, less gain on the snare, 3 dB added to 10K on the Poltex to the rhythm guitars. We're rolling.
14: Metal Shock, rock op Merwe Radio, elke vrijdag om 9 uur met Theo Pelen.

Ja, een heel goede avond met Metalshock. Niet met Theo. Volgende week, waarschijnlijk, is hij weer aanwezig. Met nieuwe muziek die hij ontvangen heeft. En ja, volgens mij is dat stapeltje aardig groot geworden wat hij binnenkrijgt. Zowel als mp3, als cd'tjes, et cetera. Dus het is de laatste keer dat ik het uurtje overneem. Maar ik zit wel een beetje vol, denk ik, met bands. Ook, het is een beetje op oude rock gebaseerd. En af en toe een nieuwtje, waaronder deze. En, dit was de band Altitude en Attitude. Dat is een bekende heavy metal side project van twee absolute iconen uit de thrash metal wereld. En dan praat ik over Frank Bello. Frank Bello is een bassist en zanger van Anthrax. En David Ellefson, dat is de bassist, ook een bassist van Megadeth. En Jeff Friddle, dat is de drummer van A Perfect Circle. En Perfect Circle heeft weer relaties tot Tool. Dat is meer progressieve metal. Maar goed, leuk begin, denk ik. Het nummer was leed. En ik stamt van het album Get It Out. Dus Altitudes en Attitude. Dan ga ik verder met een heel ander soort band. Vinnie Vincent Invasion. En ja, een beetje gespeeld in de periode 1984 en 88. En 100 jaar daarna hebben ze nog een keer, zijn ze nog een keer bij elkaar gekomen. Maar in ieder geval, de bekendste leden zijn Vinnie Vincent, Robert Fleischman. En de overige ken ik niet, Mark Slaughter. En Dana Strim, zeg maar helemaal niet, en Bobby Rock. Maar in ieder geval Clem en Hair Metal uit de jaren 80. En ik denk dat ik zelf een jaren 80, maar uit 2003 stamt de plaat All Systems Go. That Time of Year heet het nummer. En nogmaals, Hair Metal. Luister maar naar Vinnie Vincent Invasion.

0: Ja, heerlijk nummertje van Keel. Amerikaanse hardrockband uit de jaren 80, 1984 opgericht in Los Angeles door zanger Ron Keel. Of Ron Keel. Glamrock, hair rock. En begeleid door Gene Simmons, die ook deze band ontdekt heeft of had. Een succesvolle albums, The Right to Rock 1985 en The Final Frontier 1986, ook geproduceerd door Gene Simmons. En dan even een correctie, Vinnie Vincent Invasion daarvoor. Het neigt meer een beetje naar, ja, toch wel een licht elementje van AOR. Dat terzijde. Dan gaan we naar, eens kijken.
1: Ballad van de week.
0: Ik had hem ook grappig.
1: Ballad van de week. Ballad van de week. Ballad van de week.
0: Vier keer. Nou, dat mag ook vijf keer.
1: Ballad van de week.
0: Ga ik naar Whitesnake, Is This Love. Natuurlijk ultieme ballad en rock ballad. Volgens mij speelde hier onze grote vriend, hoe heet hij? Potverdorie, ben ik toch zijn naam vergeten. Niet langer. Die Nederlandse gitarist, in ieder geval even aanschoten. Maar Whitesnake, ook van het album Whitesnake, Is This Love. Ja, dus niet te ontkennen dat het natuurlijk een ballad is. En Atje van den Berg schiet opeens binnen. En ja, het leuke is natuurlijk, Atje van den Berg heeft... ik heb toen de tijd, een paar jaar geleden, heb ik een plaat van Atje van den Berg gekocht onder de naam Teaser. Dat is een heel aparte plaat ook. Ook de voorkant met een soort salamander. En een dame met een spijkerbroekje dat half open stond. En toen was Atje van den Berg al bezig. En aan de rand natuurlijk opgenomen in Whitesnake. Maar nogmaals, ik weet niet of dat hij hierin speelt. Is This Love van Whitesnake.

Dat was een strak nummertje van Angra uit Brazilië. Een progressieve metalband. Dat is echt wel te horen. Klassieke orkestraties en traditionele Braziliaanse ritmes. Het is een band die heel veel bandwisselingen heeft. Maar dit was een nummer Gods of the World. Van de gelijknamige plaat Gods of the World. En Angra, ja, bijzonder. De laatste plaat is Cycles of Pain 2023. En een weetje is nog sinds 2013, ik lees het hier ook maar voor, hoor, is de Italiaanse zanger Fabio Lione, bekend van Rhapsody of Fire, de frontman. Maar ja, of dat het nog steeds is na 13 jaar. Maar goed, het was wel even strak. Dan heb ik altijd in mijn uurtje van metal een drietal nummers, classic rocks nummers, achter elkaar. En ik begin met Black Sabbath van het album Sabbath, Bloody Sabbath. Natuurlijk een hele strakke plaat, een bijzondere plaat ook, ook de nummers die erop staan. Als klein jongetje was ik een beetje gefascineerd door dit album. Mijn broer had dat album en dat draaide die. En dan zat ik altijd weer stiekem te luisteren. En ook de hoes is natuurlijk heel kenmerkend. De hel en de hemel bij elkaar. En ja, nogmaals, een heel bijzondere plaat. Sabbath, Bloody Sabbath. Daarna ga ik een oudgediende draaien, Tease. En daar had ik wel rondom 1981, denk ik, 1980. De liveplaat Tour of Japan. Heerlijke plaat. En Tease is natuurlijk wat ouder al. Half jaren 70, dacht ik zo'n beetje. 1974 opgericht. Maar ik had deze plaat live gekocht. En toen de tijd was het een beetje hip om live platen uit te brengen. Gaat het heel bekende nummer Lady Killer draaien. En nummertje 3 is UFO. Een favoriet qua hardrock van mij. Heel veel platen gemaakt. Beginperiode super natuurlijk. Heel gezellig met heel bekende nummers. Zoals Lights Out en dat soort zaken. Ook de live plaat. Schitterend. En ik ben zelf liefhebber van de eerste twee platen van UFO. Space Rock. Maar ik ga naar het album Fino Minium. En daar stond het theoretische, het clean nummer Rock Bottom Up. Dus even achter elkaar. Black Sabbath met Sabbath, Bloody Sabbath. Tease met Lady Killer. En als laatste Rock Bottom UFO.

Dat waren drie oude classics, dacht ik zo. Sabbath, Bloody Sabbath, Black Sabbath, Tease, Lady Killer en als laatste UFO Rock Bottom uit, ja, wat zou het zijn, 76, 75. Heerlijk, ook de hoes is bijzonder geënt op een werkelijke foto van een UFO die zweefde boven een huis. En ja, de originele plaat van de UFO zie iemand zijn wiel vervangen. En dan hoor je waarschijnlijk het wieldop omhoog om een foto te nemen wat lijkt op een UFO. Ik ga wat modernes draaien. Kitty is een Canadese metalband. Female. Voornamelijk vier vrouwen. En natuurlijk in de schaduw van Curl School uit de jaren 70, 80. En de band zelf brak in 1999 door. Het was vrij heavy, vrij jong waren ze. En een bekend album is Spit. En daar ga ik een nummer van draaien. Dus even wat nieuw bloed erin. Kitty met Charlotte.

Ja, Kitty met Charlotte van hun debuutalbum Spite. Hier staat debuutalbum, maar daarvoor hebben ze ook waarschijnlijk een EP nog uitgebracht. Ik ga er snel uit met Trance. Trance is een... Nee, sorry. Jawel, de band heet Trance en het nummer is Heavy Metal Queen. Klassieker uit 1982. En waarschijnlijk ga ik het niet halen, maar ik ga eruit met Samson. Ook zo'n hele invloedrijke Britse hardrockband uit 1977. En het nummertje Riding with the Angels. En ik zou zeggen, tot volgende week. Er is Theo weer terug, dus dan gaat het allemaal weer goed komen. Prettig weekend vast.

0: Uw bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
3: Ik sprak daarnet ook nog met een agent die zei: een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
2: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd erop gereageerd.
4: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad, eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
5: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien, maar ik heb hoop.
2: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
6: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
7: Er dreigt een aansluitstop in Noord-Brabant. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
11: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Hoi, kun je ons nou horen?
1: Ja, nu ook maar wel, ja.
0: Ja, heel goed. Ga ik het nou
1: niet
0: opnieuw
1: hard, maar
0: draaien?
1: Niet hard, maar ik hoor maar wel.
2: Maar dan kan je
1: het weer. Oké. Ja. Oké. Okay.

0: Al eerder dan we begonnen.
1: Gewoon al eerder dan dat wij hadden gedacht. En dat was niet eens het nummer wat wij wilden.
0: Nee, we zijn super snel. We zaten even op te zoeken over de Manic Streets.
1: Ja.
0: Preachers, wat hierna komt. En daar kunnen we eens deze van noemen.
1: Maakt niet uit. Nee, zeker niet. We hadden een afspraak. En dan moeten we gewoon maar even luisteren naar ons. Dat is nieuw. Ja. Maar,
0: ik zit even kijken, want het is lastig. Maar Manic Streets, Preachers, moeilijk woord. Ja, dat is natuurlijk een hele... Iedereen kent ze natuurlijk van Motorcycle Emptiness. Maar dit nummer is ook heel... Vind ik misschien nog wel beter.
1: Ja.
0: If you tolerate this.
1: Your children will be next.
0: Your children, ja, dat is niet
1: echt... Het komt echt uit een tijd waarvan ik denk... Nou, hun waren nog wel wat vroeger erin om dat zo te benoemen. Wat wil jij erover vertellen, Ton?
0: Ja, nou, het probleem is dat ik niet echt goed kan kijken. Want ik zit nou een klein beetje van scherm naar scherm te kijken. Oké, nou heb ik een beter. En het is... En in mijn bril ik opzet, dan zie ik natuurlijk van niet. Ik ben zo blind als een hond. Kijk, het is... ze waren natuurlijk in het begin... het eerste album zonder Richie. Want Richie is uitgestapt. Ja, omdat het... ze hadden allemaal ruzie gehad onderling. En ja... ze werden ook genoemd met samen een al met Oasis. Ja, maar ze hebben het nooit echt waar kunnen maken, denk ik. Maar ze hebben wel... In 2001 was Manic Streets de eerste westerse rockband die optrad in Cuba. Kan je nagaan, ze moeten... Fido Kistel, lees ik allemaal op natuurlijk. Ik weet niet helemaal hoe.
1: Oh, nee, niet joh. Leo Blokhuis,
0: maar,
1: kom op.
0: Nee, maar ze hebben er best wel een hoop dingen gedaan. Maar ja, ik ken eigenlijk maar twee nummers van hun. En dit is natuurlijk...
1: Den Deuze.
0: En natuurlijk...
1: een andere.
0: Motorcycle Emptiness.
1: Ja.
0: Dus ja, maar ze staan echt al heel lang. Maar ze zijn... Schoon even terug, Liet. Want ze zijn al heel lang begonnen... Ze zijn al begonnen in 1992.
1: Nou, de eerste single was in 1989 en die heette Suicide Alley. En dat was waarschijnlijk ook even Suicide voor hun...
0: Nummer is in 1992.
1: Dit nummer is uit 1992.
0: Nee, ik zit maar te liegen. Ik zeg, schoot ze omhoog liever, anders kan ik hem niet zien. Omhoog, dat is omlaag, dat is omlaag. Ja, we zijn Tiny, stop maar even. Kijk,
1: 1998.
0: Dus, ja, 1998.
1: We zijn er.
0: We zijn er. Dus we gaan nu naar luisteren. Iedereen kent het nummer wel, denk ik. Maar het is niet het allerbekendste, maar het is wel een van de leukste nummers.
1: Komt-ie.
0: Manic Street Pieces.
1: If you tolerate this, your children will be next.

0: En zo hebben we weer wat geleerd van het nummer If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. En ook al is het een nummer uit 1998, het is nog steeds hartstikke actueel.
1: Ik denk van, als je tolerate this, your children will be next. Het is best wel een beetje een dreigende tekst.
0: Nee, maar denk je dat het nu goed gaat met de aard?
1: Nee. Ja, oké. Zou ze dat bedoelen?
0: Even tolerate this. Ik denk dat je het heel breed kan trekken. Als je dit allemaal goedkeurt, wat er nu gebeurt in de wereld, dan heb je kinderen het op te lossen, toch?
1: Nou ja, ik heb...
0: Dan zitten je kinderen met hetzelfde probleem.
1: Ik ga iets heel anders zeggen, maar ik heb toevallig net... Zoals toevallig bij het programma wat ik gezien heb, van zag je die Kraus, hoe heet die vent, die met die rare gelijk op. Die zegt van nou, ik zou
0: Dion,
1: op de,
0: Dion, ja.
1: Dion Kraus. Hij zegt, ik zou op deze wereld geen kinderen willen neerzetten.
0: Ja.
1: Want wat je achterlaat, dat is niet op te lossen voor de jeugd hoor.
0: Nee.
1: Ik kan je niet voorstellen dat je nou een zoon krijgt en dat hij over 50 jaar in 2076 de problemen op me lost die wij nou veroorzaken. Nou, ik ga er. Het lijkt me niet zo leuk om te doen.
0: Nee. En als je ziet hoe snel de wereld gaat in de laatste 30 jaar...
1: Ja.
0: Het gaat heel snel.
1: Maakt niet uit, maar we gaan
0: het
1: eventjes...
0: vandaag ook niet oplossen met z'n tweeën.
1: Nee, zeker niet. Maar we
0: en
1: hebben nou...
0: Lekker negatief te zijn.
1: Negatief? We hebben nou een heel leuk nummertje gevonden.
0: Speciaal voor Wout. Wat kan...
1: Ik hoop dat je luistert. Wout,
0: ja,
1: hebben we vorige
0: zeker.
1: Week weer
0: uitgebreid gesproken. Wat fijn dat je weer bij onze club bent aangesloten.
1: Ja, ik ben blij dat Maastricht weer een heel leuk programma hebt op de vrijdagavond ook. En het leukste...
0: Wij zijn leuk.
1: Wij zijn leuk, maar hun zijn net iets minder leuk. Nou, maar wij zijn de leukste. Maar we hebben dus een leuk programma en wij hebben dus...
0: Wout, we hebben naar je geluisterd. Ja, we hebben Nirvana voor je uitgekozen.
1: Nirvana en het is
0: maar
1: een oudje.
0: Maar het is wel een negatief nummertje.
1: Nee, maar ik moet even nadenken. Want voor mij moet ik even lieden even scrollen. Dan kan ik even controleren. En dit gaat niet precies... Ze draait altijd net de andere kant op.
0: Ja, nee, wacht even.
1: Lydia is heel goed om wat ik wil zien.
0: Ja.
1: Als ik links wil, ga zij naar rechts.
0: Ja.
1: Want dit is volgens mij van de eerste Bleach. En niet de bekendste van Nevermind. Moet ze even verder scrollen, want en nog steeds verder hoor, want het is nog steeds... Helemaal aan begin lied, helemaal aan begin. Kijk, dat wil ik even zeggen. Kijk, ze bracht dus Bleach uit en voor mij staat het daarop en niet op, want niet op Nevermind en dit is Negative Creep, staat dus op Bleach. En dat, die hebben ze dus in 1989 hun debuutalbum en daar staat hij gewoon op, ik weet 100% zeker. Daar gaan we nu naar luisteren. Negative Creep.
0: Wout, voor jou jongen.
1: Van Nirvana.

0: Niet zo net de tekst. Daddy's little girl in a girl. Nou, mooi.
1: Ja, daar kunnen we heel veel dingen bij bedenken. Maar ik moet zeggen, toch, het is wel een kort nummertje, hoor.
0: Ja. Maar
1: dat was toch... Kijk,
0: ik heb natuurlijk die LP heb ik Bleach. En daar staan alleen maar hele korte nummers op.
1: Ja. Want nou, was,
0: ja, dit, ja, ja, ja, misschien dat het...
1: ik hou er wel van, hoor. Net als, je hebt ook Blur, Song 2. Dat is gewoon even lekker...
0: Ja, dat is 1 minuut 22 of zo, geloof ik.
1: Ja, het is best wel goed zijn,
0: allemaal
1: wat
0: kortere nummers, maar er staan voor mij, als ik het uit mijn hoofd weet, ook 14 nummers op die CD.
1: Ja.
0: Normaal zou ik er staan misschien 10 of zo op, en nu staan er maar 14 nummers
1: op. Ik ben niet zo heel erg mee van de CD's en ook niet van
0: Nee, maar ik wel, maar dat maakt niet uit. Maar nou, ook niet meer natuurlijk, nee. Want nu hebben we Spotify. Zelfs in de auto hebben we dan Spotify. Dus.
1: Maar hier niet, hoor. Hier gebruiken we nog de CD's.
0: Nee, dit doen we nog
1: een
0: CD's.
1: Hey, waar gaan we nu naar luisteren?
0: Nou, we gaan nu luisteren naar ook een van mijn bands uit mijn jeugdjaar. Toen ik het geweldig vond. Mm-hmm. Echt, ik heb ze ook live gezien. Hier zelfs in de Woonkelaar nog.
1: Nou.
0: Ja, dat is Halloween. En toen waren ze nog met de oude zanger. Met Michael... Nee, met... Mag ik even... Ja, ik ben zo...
1: Kai Hansen.
0: Kai Hansen was toen nog... die is later vervangen natuurlijk.
1: Marcus Korskopf.
0: Ja, dat was de bassist.
1: Nee, en Ingo Schuttenberg. Ik denk dat ze uit Duitsland komen, of niet?
0: Ja, ze komen uit Duitsland, ja. Nee, maar het laatste zijn natuurlijk, Michael Kiske kreeg toen als zanger. Die was, ja, die had een iets minder, ja, nou, goede stem wil ik niet zeggen, maar iets, ja, het werd wat minder hard, zeg maar. In de eerste was wat harder.
1: The Keeper of the Seven Keys.
0: Ja, dat...
1: Daar hebben wij vroeger nog dat albumhoesje van hangen.
0: Ja, weet ik zeker. Ja. Ja. Weet ik, die heb ik nog zeker. Maar kijk, tijdens optredens had de zanger gitarist Kai Hansen problemen met zijn tegelijkertijd zingen en bespelen van de gitaar. Dus ja, zijn ze op zoek gegaan naar een nieuwe zanger en dat werd dus Michael Kiske. En ja, met hun eerste album met de nieuwe zanger Keeper of the Seven Keys, wat is gewoon een wereld CD. En daar zit deze nummer ook op. Dat is Eagle Fly Free. En dat is gewoon, en er was één zijn nummer, als ik hem keihard draaide thuis, mijn moeder zegt, dat vind ik een leuk nummer.
1: Jouw moeder?
0: Mijn moeder, dik in de 60's.
1: Ik moet er even bij zeggen, jouw moeder speelt accordeon bij het Leger des Heils.
0: Ja, dus dat vond ik een leuk nummer, zegt ze. Allemaal moeilijke woorden, zegt ze, maar ik vind het wel een leuk nummertje.
1: Nou, dan
0: gaan we nu luisteren. Eagle Fly Free.

0: Nou, mijn moeder zou er blij zijn. Ja.
1: Ik kan me echt, Ton, serieus, ik kan me echt even geen voorstelling maken van jouw moeder die denkt, of de rest van de muziek die jij speelde was zo heftig dat ze dat.
0: Nee, maar dat vond ze wel leuk. Ze zegt van, nou, er zit wel een beetje ritme in, een beetje tempo.
1: Ik denk
0: in.
1: Dat ze dat en er zitten wel een bepaalde.
0: Ja, gek, maar ze vond het zeggen van, nou, dat vind ik wel leuk. Dat vind ik wel leuk. Nummer, zegt ze. Als je morgen vraagt, zou ze niet meer herinneren.
1: Nee, maar, denk ook niet. Ik denk weet ook het niet. Hoeft ook niet.
0: Maar het is natuurlijk een heel oud nummer.
1: Dus, ja, zeker.
0: Lied wat jij in aanbieding. Jij hebt een nummer en ik heb opgezocht. Dat, die heet dus Skillet.
1: Dat bent een Skillet,
0: en dat betekent dus koekenpan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er was een rommelpotje van mengelmoesje van.
0: Ja, de naam was gebaseerd op het idee dat hun samenwerking een beetje was als een samengooien in een koekenpan.
1: Ja.
0: En kijken wat er van komt.
1: Nou, ze spelen alternatieve rock, instrumental rock, christelijke rock en hard rock. De christelijke identiteit van deze band komt voor in de teksten van deze nummers. Dus we gaan eraan luisteren, jongens. En jullie gaan het horen. Want hier is Surviving the Game.

0: Vijf in de game, hè? Survive
1: nou,
0: in de game.
1: Ik wist niet eens dat het christelijk was. En ik ben zelf christen, dat maakt dat daar ook niet van uit. Maar...
0: Ja, maar kijk, ik sta natuurlijk bij, want het is alternatieve rock in de Struts. Ik heb mijn bril
1: op. Industrial
0: rock, ik heb echt een bril opzetten.
1: Moest er ook even over dikker naar kijken, hoor.
0: Christelijk rock en hard rock. Dus de christelijk in die tijd van de band komen. Maar ik bedoel, het is... Maar ik ben ook wel eens gewend... Je hebt natuurlijk vroeger de band Strijper. Nou, dat was echt een hardrockband. Was wel een christelijke band, maar die maakte geweldige muziek. En ik ben ook wel eens geweest naar een concert. Ik weet niet eens meer hoe ze heten, maar... Dat was een christelijke band, maar die maakte muziek, jongen. En je weet ook dingen, zo heet hij nou, die gasten van Kiwi & Laser en Broken Wings. Mister is ook een christelijke band. Maar echt hele goede muziek natuurlijk. Toen niet zeggen dat het christelijk is, dat het slecht is, hè?
1: Zo, nee.
0: Nee, maar daar gaan de mensen vanuit. Mensen denken van hardrock. Hardrock zijn van die stoere, kooksnuivende types. Die alles hoeren en snoeren en taxi toeren.
1: Ja.
0: Maar ze zijn ook gewoon natuurlijk...
1: Mensen.
0: Nou ja, gewoon mensen, maar gewoon echt een hele goede band. Goede muzikanten.
1: Ik wil zonder te veel info wat dan ook even door naar het volgende nummer. Superblot Wolfmoon. Daar vuur ik even over. Komt-ie.

0: Zo, jongens en meisjes, dames en heren.
1: Superblof Wolfmoon.
0: Zo, dat moet je even dikker op de kant zeggen. Superblof Wolfmoon van Pearl Jam. Niet een te missen band natuurlijk. En ik weet dat het een beetje vroeg is. Dat realiseer ik me.
1: Maar het is bijna
0: wij
1: kerst.
0: Willen wel als eerste zijn.
1: Bijna kerstfeest en iedereen, ja.
0: Het wordt nu herfst buiten, jongens. Laten we eerlijk zijn. Het is slecht weer. Het regent. Het wordt weer een klein beetje tijd. Maar we zijn ondertussen door het weer vergeten dat het alweer halverwege oktober is.
1: Kijk eens even bij de Jumbo binnen. Daar liggen alle spullen klaar voor Sinterklaas.
0: Nou.
1: Dus ja, wij
0: zijn. Dus dat wij dit nummer doen, is helemaal niet zo gek.
1: Voor de kerstmis. Voor de, of zoals ze zeggen, van Lauwertini, de kerstmis. De kerstmis. I want a mistress.

0: Geen stress. Want de Mistress of Christmas. En het nummer, een deel van het de feit dat we het nummer nu hebben uitgezonden is... Het is nu halverwege oktober. Het duurt nog 2 maanden voordat het kerst is. Dus als je een Mistress of Christmas wil, is nu de tijd om er een beetje aan...
1: te werken.
0: Aan te gaan werken.
1: Maar ik denk dat de meeste vrouwen het in mee eens zijn. De mannen wel, maar de vrouwen niet, denk ik.
0: Een vrouw kan toch ook een minnaar hebben?
1: De mistress is meestal een vrouw.
0: Ja, oké. Okay, ja, okay. Nou, we zijn woke. Voor de vrouwen is het ook.
1: Oké, okay, nou. Wat heb ik laatst aan Lydia?
0: Ja, ik wil even een nummertje wat meer van mijn tijd. Van mijn tijd. Van de tijd van nu is. En dat heet Dog Days Are Over van Florence and the Machine.

0: dat ging even snel
1: door
0: naar het volgende. Maar
2: dat wil ik niet. Ik hou van de Moody Blues en ik had net een nummertje, een Question, neergezet. Maar ik denk, weet je wat, ik ga toch even een ander nummertje doen. Uit Just a Singer en een Rock'n'Roll Band. Dat is gewoon, lang niet gehoord. Dus ik ga nu even luisteren. En geniet ervan. Even een hele heftige nummers. Maar zijn niet, het is, Moody Blues is natuurlijk een beetje een rustige rockachtige muziek. Maar dit is echt wel een...
0: Het is ook uit 1973, hè?
2: Dat bedoel ik, hè? Dus toen was het rock niet helemaal zo hard, hè?
0: Nee, het was
2: niet in de ramen dit was doen. Nee, maar het is wel een heel leuk nummertje.

0: Nou, kijk. Ik ben even ondeugend. Ik heb eventjes 3 nummertjes van de Moody Blues gedraaid. Ik zeg, ik vind het leuk. Dus ik ben gewoon... Ik draai gewoon even 3 nummertjes. Nu gaan we eruit, want...
1: Tot volgende week!
2: Uw bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
3: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. President Trump maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Poetin. Trump hoopt dat nog voor de parlementsverkiezingen volgende maand de dieselprijs aan de pomp zakt. De Oekraïense president Zelensky reageert kritisch. Volgens hem spekt de overeenkomst Poetins oorlogskas. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Premier Jetten zegt dat Nederland achter het ICC staat. Hij noemt de sancties diep betreurenswaardig. De strafmaatregelen gaan over een half jaar in. Jetten zegt dat er nog tijd is om met de Verenigde Staten te praten over een passende oplossing. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en de passagiers. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het 8-0. Komende dinsdag is de return in Tilburg. In de Eredivisie werd 1 wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. En het weer vanavond en vannacht buien. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
7: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
3: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Gek op Halloween.
4: Of het Oktoberfest.
5: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
6: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
7: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
8: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn afgelopen dag zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ah! Oeh, gaat het?
8: Dan moet hier echt licht komen.
9: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
10: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs aan de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Het werd uit maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust is er kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioXBeats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioXBeats voor nieuwbouw en renovatie. BioXBeats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
6: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
7: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
8: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
9: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
0: Dit is Merwe Radio.